0: Ik denk dat het wel weer
1: sowieso wel één pokoe hebben.
0: Ja, denk ik ook wel.
1: Ik denk dat vooral die ene was wel echt wel.